Na, met een nieuw programma en een nieuwe week. En ik vraag me voor de plaatje te horen aan deze zijde. Ah, dat heet zich veel te vlijf du doen. Ik vraag me dat du aangeschuld hast. En, nou ja, wat wil je hebben van jou? Van jou is de 5. oktober. En maandag, zoals ik al zei, in die week heb je de val al gans stort aangevangen. Van jou kan we in deze omgeving met regen regnen. Deze omgeving. Kunnen niet barst door zomerveld Tres Palmas. 90% geven ons de waterdienste aan. En hierbij zal dat je wetter geven en ze wieder. Abwarmen bij 25 en makkelijk worden bij 18 graden Celsius. Vom Südosten zal de wind komen met een Hechtgeschwindigkeit van 33 km de stund. Zo, dat nächste. Nou ja, cancel all. Dan haak ik hem al nu in Leut.

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In der letzte Programm sagen wir, dass Obadja gegen Edom prophezeigen hat, und wir sagen, warum Gott Edom vernichten muss. Von der, wo wir seinen Wort stolz hat erst, und wo dort der Edomiter, was durchbracht, dort Gott an muss errichten und vernichten. Wir wollen noch seinen dort stolz hat, auch uns aus Gott seine Kinder kann an den Grund bringen. Ich lade jetzt nun weiter alle an, nur das Programm zu hören, um zu seinen Wort der Bibel an sich von der weiter lehrt, besonders von wo schädlich Stolzheit kann sein in ans christliche Leben und auch wo Stolzheit Menschen kann weicheln von der Heil an Christus anzunehmen. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, rechtlich sein und zu jeder Torhörcher. Amen. Hier ist weiter Matthew, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind von dort weiter nur das kleine Buch in das Old Testament gekommen, das Obadja heißt. Dort haft mal ein Kapitel, aber dort haft eine sehr wichtige Botschaft. Wir wissen nicht viel von Obadja. Wir wissen nicht, wo er wohnt oder wo Gott am Rupen dient. Wir wissen aber, dass er Gott gehorsam wird. Obadja wird Gott sein Prophet und er hat eine Botschaft von Gott für das Volk Edom. Und wer wird Edom? Na, Edom wird das Volk, das Esau seine Nachkommen wäre. So als das große Volk Israel von Abraham gekommen wäre, so wird da auch ein großes Volk, das von seinem Großsohn Esau gekommen wäre. Esau wie Isaac und Rebekka, ein älster Sohn. Jakob wie eben gedacht so alt als Esau, aber Esau wie der älster genannt. Gott hat gesagt, dass der älster wird den jüngster dienen. Und jan Dach hat der älster Sohn ein großes Genatter, weil er wird zweimal so viel von dort aufgetrieben, als all die anderen Zinger taub. Er wird auch die Familie leider sein. In der Geschichte in der ersten Mosebuch wird uns gesagt, dass Esau sein reicht, als der Älste verachtet hat und er verkauft dort für ein Kampf geborst. Lothar beschummelt Jakob sein Vater und kriegt den Segen, dass der Älste sein, wie reicht, hat sollt haben. In Hebräer 12, 15 bis 17 steht dit geschrieben. Und seht doch noch, dass keiner Gott seine Genot versiemt, dort nicht eine Wartel von Betternis abwasst und Trubeljeft, und dort der viel veranreinigt wurde. Dort nicht jemand ein Hura oder ein Gottloser ist, so als Esau, der für einen Mahltied sein Erstgeburt abgeht. Je weiter aber, dort nachher, als er jeden den Segen overwoll, am verschmähter wird, dann er von keiner steht für Buße, wann he dort auch mit Throne sagt. Nu, dort wär nicht reich, dort Jakob sein Vater beschummle deed. Dorwegen musst he für 20 Jahre von seine Eltern und von Esau weichbliebe, dann Esau wohl am Tod machen. Die Schrift sagt, dass Esau ein gottloser Mann wär. He lebt nun Fleisch noch, he wär fleischliche Sonne. Dort ist nu auch sehr rief, dass Menschen nur dort Fleisch leben. Wat meint dort, wann Menschen fleischliche Sonne sind? Dort meint, dass Menschen mehr von den Dingen in dieser Welt denken, als sie von Gott und sein Wort denken. Dort meint, dass die Sonne Dinge fallen und donen, dort an gefällt, und nicht, was Gott gefällt. Dort wie Esau sein Trouble. He wie stolz und wohl so leben, als arm dort gefallen deed. Die Schrift sagt, dass ein Leben im Fleisch kann nicht Gott sein Segen bringen. In Römer, das 8. Kapitel, der 5. bis 8. Vers, lesen wir dort. Denn die in dem Fleisch wandeln, sind in dem Fleisch gesinnt. Aber die in dem Geist wandeln, sind in dem Geist gesinnt. Denn fleischliche Gesinnt sind, ist die Tod. Aber geistliche Gesinnt sind, ist Leben und Fried. Also fleischliche Gesinnt sind, ist Feindschaft gegen Gott. Weil dort ist Gott sein Gesetz nicht ungedun und kann auch nicht ungedun sein, dann die fleischliche Sonne sind, kennen Gott nicht gefallen. Und der Apostel Johannes sagt dit in seinem ersten Brief, 1. Johannes 2, 15 bis 17, dort die Welt nicht leif habe, auch nicht dort, was in der Welt ist. Wer immer die Welt leif haft, in dem ist nicht im Vater seine Leib. Willst alles, was in dieser Welt ist, die Urgelast, die Fleischelast en dat stelt het leven, is niet van voorde, maar is van deze wereld. En deze wereld verjeet, ook de last deze wereld, maar weer God zijn welle deed, wordt eeuwig blijven. Ik leef dat is nodig dat we ons hier denken helpen wat die werken van dat vlees zijn. Gelaten dat 5e kapitel, de 19e, met 21e vers. Nu die werken van vlees zijn openbaar. Dat zijn hoererie, anreinheid, anreinereed, jetzendienst, zauberie, vriendschaft, strijd, afgunst, woed, zank, spolerie, aneenigheid, valse leer, nozik, zuperie, vreterie, en zo wat meer. Wat ik jullie verheer gezegd heb, en nu ook wat er zei, dat die zo wat doen, worden God zijn rijk niet over. Zoals wie gezegd heb, Ezo wie een stolter mens. En kan barst, had meer weet van hem als de zegen van de eerste geboort. Nu her, als hij dat wil hebben, weer dat toelood. Wat we hier in Obadja hebben, is God zijn boodschap door Ezo, zijn nakomen, die dan Edom genaamd worden. Nu de 4e vers. Ik lees den waarde. Want u die ook zo als de odla opheven deist, want u die naast ook maakt die sieren zaten deist, vandaar waar ik die afbrengen, zegt de Heer God. Dit weer God zijn boodschap door Edom, der zijn profeet. Edom had zich zo behandeld als zoten dat je donen had. Als zoten zich tegen God stal, zei hij dat hij wordt zich boven de stierens opheven en wordt zo als God zijn. Mensen erlauben nu stoltheid en erleven en dan, zodat ze zich tegen God opheven. Als Paulus de Timotheus van gemeente Leiden schreef, zei hij dit in 1 Timotheus, de 3e kapitel, de 6e vers. Hij zal niet een nie bekeerder zijn, dat hij niet met eenmaal stolt wordt en in dem dievel zijn recht valt. Dat is stoltheid dat mensen van de radung en Jezus Christus weghullen deed. Ze willen dat niet aannemen dat ze zinder zijn en dat ze zichzelf niet tegen ihre werken raden kunnen. Maar God zegt dat er geen radung is, buiten dat wat Jezus Christus tegen zijn dood en opstonden gedaan heeft. Mijn vriend, hoe wist u in hemel en in komen? Dine werken zijn met zind bezoedeld. Daar is bloos één weg en dat is tegen de Heer Jezus. Laat die stoltheid die niet van dat eeuwig leven beroven. Neem de Heer Jezus als die heiland aan. En dan kanst u dat eeuwig leven hebben. En zeg je zinnen dat du in hemel wordt zinnen, want dit leven toe een eind komt. Er zijn zonen in onze wereld, zogar zonen die hoog geleerd zijn, die werkelijk leven dat mensen van tieren miljoenen jaren terug stammen deden. Die leven niet dat God de wereld, de hemels, en alles dat er bijna is, en mensen erschaft heeft. Zo'n is valse leer, en van zo'n moet we ons wiet weghouden. God is de almachtige erschaffer. Mensen willen dat niet leven, wil staan moeten ze ongedaan zijn tot God en hem aanbidden. Dort zijn ze te stolt, en daarwein worden ze in onwaarheid leven en dat aannemen. Zo'n mensen rekenen dat ihr leven geen mening heeft, buiten wat ze in dit leven zijn of ervoren. Bloos zo'n mens die een geloof in de Heer Jezus heeft, kan de rechte mening in zijn leven vinden. De Heer Jezus geeft vergevenis van de zin, vrede en hoopning. De raden geeft een mens niet bloos de verzekering dat we in hemel worden zijn, want we nu dat eind van dit leven komen, maar ook dat baste dat we in dit leven kunnen hebben. We hebben gemeenschap met God. We kennen God dienen met alles wat we mochten hebben. We kennen den gewenst, even dat bezit in deze wereld hebben. En nog veel meer. De apostel Peter schrift van dit in 2 Petrus, dat 1e kapitel, de 2e met 4e vers. Mocht je een genoeg en vrede vermeerd worden door de volle erkentnis van Jezus Christus ons Heer. Zijne Gottes kracht heeft ons alles geschonken, wat om leven en godseligheid geheert, door een volle erkentnis van dem, die ons beroepen heeft te zijn eigen heerlijkheid en volkomenheid. Derg woont hij ons wertvolle en zeer grote versprekingen gegeven heeft, dat we daardoor kunnen aandeel hebben aan zijn Gottes natuur en van de verwezen loskomen die in deze wereld is, dek die last. Mensen zijn niet van de tierenwelt, na hecht je klotert. Die zijn dek die zind immer wieder en den grond gefeerd. Mensen veelt niet meer erkentnis, en veelt deemoed, zodat ze toestonen worden dat aan help veelt. God staat reed aan zo'n help, dek dem Herr Jezus te geven, want ze dat maar voor de welig zijn, dek den geloven aan te nemen. Nu de vijfde en zesde farge. Wann reiben nou die komen, wann vernichten bij nacht komen worden? O, wo du wirst kaputt gemacht worden. Wouden ze niet bloos stelen, wat ze genoeg hadden? Wann zonen die windruwen nou lezen doen, nou die komen worden, wouden ze niet wat hängen laten? O, wo Esau geplündert wordt zijn, en zijn verstorkene schatzen uitgezocht. Wann reiben komen, dan nemen die zoon als ze willen niet alles wat die mens schaft. Wat God hierover zegt, is dat alles wordt van Edom weggenomen worden. Daar wordt niets even blijven. Wanneer we de geschicht van Esau en dat eerste Moseboek lezen, dan worden we zo niet vinden als wat hier beschreven is. De oorzaak is dat de Esau zijn nakomen, die nu Edom genaamd zijn, worden met de tijd zonen die van God weet weggegonen worden. En de profeet Malachi is dat beschreven, en dat is ook in Rema 9:13 erwähnt. En dat zegt dus dit, zoals het geschreven is, Jacob ha ik leef gehad, aber Esau ha ik gehost. Dat is vreemd dat we hier lezen zullen, dat God had Esau gehost. Deze weer ving we niet in dat eerste Moseboek, waar de geschicht van Esau en Jacob beschreven is. Deze weer zijn in dat laatste boek in het Oude Testament beschreven. Esau wil leven en kan geborst ha, als dat hij een verwantschaft met God wil hebben. Hij had zijn recht als de eerstgeborene zijn veracht. Hij weer vleeslijke zanne. Zijn nakomen gingen veel wieder en er is zintelijke weg, en weer wiet af van God gekomen. Die weer een staltje worden, en hadden zich tegen God en zijn volk opgehoven. Wilst hij zo stalt weer, hadden ze geen tijd voor God. God is even geduldig. Aber hij wordt zich tegen zo'n mensen stalen. God haast Godlosigkeit, en wanneer mensen zich niet van dat scheiden worden, dan wordt God zijn ogen tegen zo'n mensen komen. Zo wie dat met Edom, Esau zijn nakomen. Dat is waarom God zegt, Esau ha ik je haast. Edom had zich een stad en een wildnis geboet, een stad dat ze uit boy en een tol uitgekjoft hadden. Zo'n stad kan goed bewoord worden, wils de ingang tot den tol, waar de stad weer zeer smal. Op de boy, die ram de stad weer, hadden ze er al toren geboet, waar ze jetzen deende, en bloot opverbrachte. Ze dachten dat geen mens kon er stad even nemen. Ze pochten zich dat ze in er stad ganz sicher weer. God zei over toe aan, dat hij wordt aan van door afbrengen. En als Nebuchadnezzar naar Jeruzalem kwam, wordt hij ook naar Edom komen en den vernichten. Een mens zijn stoutheid kan hem een grote gevaar in hen brengen. Stolte mensen leven zich en iemand wat doen wat ze zich vernemen dat ze doen willen. Dat wordt hen eindelijk aan den grond vieren. Mensen die zich pochen en stolt zijn, hebben zich tot de duivel en zijn weg aangegeven. God zijn woord wordt eeuwig blijven. Wat God gezegd heeft, wordt ook zo passeren als hij dat gezegd heeft. Hij heeft gezegd dat zonen die aan dem Herr Jezus leven, hadden dat eeuwig leven. Zonen die aan dem Herr Jezus leven, worden niet en dat gerecht komen. We kunnen ons daarop spetsen. Dat kan we vasthouden. God zegt hier dat hij Edom, oder Esau, rechte woord wil zij houden zich. Je pocht dat ze genoeg kracht hadden zichzelf te bewaren, ze weer stalt, en dat ze geen tijd hadden voor God.

Zevende bet negende vers. Al die mannen die met die verbonden zijn, worden die naar de grens schikken, en die mannen die in een vrede met die zijn, worden die beschommelen in die even wolkje. Zonen die dien brood eten, worden hem geheimnis voor die loeren. Daar is geen verstand en aan. Waar ik niet in jaren dacht die kloeke mannen van Edom en dat verstand van die boy en Ezo vernichten, zegt de Heer God, dan worden jullie machtje in stalt zijn, o Teman, zodat alle van die boy van Ezo mochten afgesneden worden. Die mensengeschicht zegt ons dat Nebukadnezar had spionen heimlich in de stad in ingeschickt, waar Edom zich sicher veel. Dat is waar hij wist wat hij doen moest, zodat hij de stad even nemen kon. Mensen nu die stolt zijn, zijn in grote gevoel dat anderen den beschommelen kennen. Wie ha ook een vriend die ons beschommelen kan? En die vriend is de dievel. Die jagen alles is wat recht en goed is. Jagen dem wat wie immer behutsam zijn. In Jacobus dat vierde kapitel, de zevende en achte vers, staat het geschreven, daarom ziet God ongedoen, oberstalt junt jij in dem dievel, dan wordt hij van junt wegrennen. Nodert junt no God, dan wordt hij zich no junt nodre. Reinigt junne heng, je zender, en maakt junne harte acht, je met een dubbelde zin. Daar zijn ook deze vers, die ons in 1 Petrus, het vijfde kapitel, de zesde bet negende vers, beschreven zijn. Daarom demietigt junt onje, God ziet in je wolkje hand, dat hij je te rechte tijd naar hecht hebben kan. Schmied al je zorg op arm, wils arm maakt dat een onderscheid, hoe je dat jeet. Ziet nichter, ziet waker, wils je vindt de dievel zo als een brallende lijf, randrammen ziet wem hij te rieten kan. Dem mag je waarder stonen, volst hem geloven, wils je weten dat je brede en de welt, dat zelfs je lieden der kunnen matten. Dat brukt niet zo zijn dat die dievel ons in de aanrechte weg leiden wordt. Wie moeten ons eerst dem Heer gans aangeven, dat heet wie moeten arm als den eenste heiland aannemen, en dan arm als Heer en onze harte regeren laten. Wie moeten ons ook met God zijn woord bekend maken. Wie weten dat God niemals op zijn woord teruggegaan wordt. God zijn woord geeft ons de waarheid, en hoe wie ons van dem dievel zijn kramme deze weg weghouden kunnen. Daar lezen we ook hoe we zo leven kunnen, dat de Heer met ons tevreden kan zijn. Mensen denken zichzelf klug te zijn, wanneer ze met hun zinde niet uitgevangen worden. Bij God is zond, maar niet mogelijk. Edom dacht hij weer in zijn stad en de boy zeker, maar de vriend vond een weg waar hij hem vernichten kon. Wil ze zich zo zeker velen, en niet behutsam wieren, kan de vriend aan beschommelen en ere stad overnemen. We moeten immer oppassen, zodat ons niet weggelakt wordt. De Hebreeën schreven in het 12e kapitel, de eerste twee vers, haften God het woord voor ons dat we hem zijn holen zullen. Als nu ook wie zijn hem al wie zo'n grote walch van zij, Ramans ha, wel we alles wat ons hangt ons ziet laaien, en de zin die ons zo aanhangt, een aanhouden en rane en den spelstreet die ver ons gezaad is, en den wie Jezus hem oog houden, die de aanvanger en voordig maken is voor ons geloven, die voor de vrede die ver aan gestalt weer, dat Christus uithult en acht de schande als nust en haft zich aan gezaad te rechte ziet van God zijn troon. We moeten onze ogen dag voor dag op dem Heer Jezus houden. Hij wordt ons en den rechte weg leiden, dat is zeker. De mensen in Edom hadden wijsheid en andere nationen kwamen nog aan, zodat ze van ihre wijsheid leren kunnen. Zo'n wijsheid, als de mannen in Edom hadden, wie een wijsheid die met deze wereld te doen had. De hadden een wijsheid dat met alle hand op Gods dienst te doen had. Zo'n wijsheid wordt geen mens zelig maken. Zo'n wijsheid wordt mensen ook niet van de dievel schonen, oh nee. Dat is leven een wijsheid dat mensen en de dievel zijn macht brengen kan.
Die wijsheid in de wereld stelt zich ver als tjelijke als God. Zo'n wijsheid wordt ook den geloven aan de Heer Jezus versmieten. We kennen aan deze zaak naar Jacobus in brief komen en door van de onderscheid tussen de wijsheid van boven en dat van onder lezen. Jacobus, de 3e kapitel, 13e bij 17e vers. Wer is wijs en verstandig, mank junt? Laat aan de zijn goede wandel zijn werken wijzen en wijsheids sanft moed. Aber wenn je beter aufgangs den Streit in jene Horte ha, dann pocht nicht und liegt nicht gegen die Wahrheit. Diese Weisheit kommt nicht von boven, aber es irdisch, natürlich, so als böse Geister. Dann wo der aufgangs den Streit ist, da es Abruhr und allerhand nutzloset. Aber die Weisheit, die von boven kommt, ist erstens rein, friedlich, gelind, gehorsam, Val erbarmen en goede woorden, dat niet twijfelen en hechelt niet. Ons veelt in deze tijd veel wijsheid, zodat we voor God recht leven kunnen. Dat is wat we van de Heer zelf kriegen kunnen. Hij is onze wijsheid. Zo lezen we in 1 Korinther 1, 30 en 31 vers. En derg aan, dat heet God, zijn die in Christus Jezus, die van God wordt voor ons gemaakt tot wijsheid, en gerechtigheid, en heiljung, en zeiligheid, zodat zoals het geschreven staat, wer zich poche wel, lood am zich poche am Heer. De vraag in deze tijd is dit, wordt God die in Christus Jezus vinger, oder wordt hij die in die zinde vinger? De vraag die daarop vallen wordt is dit, hoe kan ik weten dat ik in Christus Jezus zie, en niet in de wijsheid van deze wereld? In Johannes 17, 22 en 23, hebben we een poort van dat gebed, dat de Heer Jezus bede deed als zijn jinge harchte. Hij reed van zonen die aan hem geleven worden. En dat is wat het zei. En de heerlijkheid die du mij gegeven hast, heb ik aangegeven, dat zij kunnen eens zijn zoals wij eens zijn. Ik en aan en du en mij, dat zij kunnen volkomen en eens zijn. Dat de wereld weten kan dat du mij geschikt hast en hast aan leef je hart, groot zoals du mij hast leef je hart. Van deze vers zullen we zien dat zonen die de Heer Jezus als je eense heiland aangenomen hebben, zijn zonen die in de Heer Jezus zijn. Dat is ook zo dat de Heer Jezus en zonen die in de Heilige Geest woont, die hem als heiland aangenomen hebben. Ezo had dezelfde gelegenheid als Jacob had. Ezo had zijn recht als de eerste geboren zijn over veracht en verkocht dat voor de maaltijd. De Heer Jezus zei dit in Matthäus 16, 26. Dan wordt een mens dat nutzen, wanneer hij de ganze wereld zal gewinnen, over zijn eigen ziel verlieren? Oder wat kan een mens een toets geven voor zijn ziel? De Heer Jezus heeft zijn leven aan Christus aangegeven, zodat du en ik kunnen zelig worden. Als hij op een triet zijn bloed uitgegoten had, deed hij doordeg voor alle zinde betalen. Dat, mijn vriend, meent ook die zinde. Deg den geloven kanst du dat voor diezelfde zelfs aannemen. Wanneer du dat deest, dan wordt hij die zinde wegnemen en wordt hij dem Heilige Geest geven, zodat hij immer en die wonen kan. Hij wordt die dat eeuwig leven geven, en du wirst nicht verloren gehen oder in Gott sein Recht kommen. In Johannes 1, der 12. Vers, lesen wir über all die, die am annehmen, jef hei dort Recht, Gott seine Kinder zu heiten. Und dort meint du kannst von da selig worden. Bitte du dort nicht verschlanzen. Möchte Herr und alle segnen.

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Waschwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

Hena, Brith en Daniel waren drie goede vrienden. Nu de zomer speelden ze veel te buiten. Wanneer ze bloos van een schoon huis komen, am liefsten würden ze bloos eten en voetsloos spelen, aber ze moesten eerst nog eenmaal leren en wanneer ze bij je leert hadden, dan trafen ze zich ten voetbalspelen. Ze speelden thuis, ook in de school hadden ze nog eenmaal zo ovens, wanneer ze zich trafen met een leraar en dan leerde een dan nog met een nog bijzonder goed voetbalspelen. Daniel, Hena en Brith waren alle drie in de zesde klas op een trisselen school. Ze hadden ook een trisselen leraar en daarover waren ze zo vreugd. De leraar nam zich zoveel tijd voor een, dat hij zich ook nu met een nog leert voetbal. En in de school nam hij zoveel tijd voor een, dat we een zo'n goede leraar. Nu zei de leraar een, jongens, bult wordt een spel zijn. Dan worden we de alle scholen ohne jene andere spelen. We willen zo'n wonen school en onze jentje de beste is in voetbal. Jo, de jongens vreden zich. De leraar zei in dat de laatste jaren had we eenmaal de tweede en de derde zogal eenmaal de eerste slot. Dan werden we zo eigenlijk. En zoals het jund bezoi, zijn we dat dit jaar daar schoffen. Daniel is zo'n goede man en deur, die helpt iedereen bol. Dat weet je. En je jongens met jonge pingeboen, je tenen dat ook. Dat wordt het neef. Het verloot me op junt. Maar daar wens wel we nu ook tweemaal de wet aan straffen. Dat we nog mooi overtennen. Oeh, de jongens weer geleidelijk. Nu wil de leraar zo goed tweemaal de wet met eind over. Dat we nog veel beter. Zo houden voor voetbal en matiet. De leraar ooit met een en zei een nog wat ze hier beter maken kunnen en daardoor. En nu werd Mare al de grote spel. Ze voeren dan alle typen nummer 2 naar de wildschul. Ze nannten de schul, de lag gans onwild. Daar wordt het grote spel zijn. De leraar bestelt aber nog eenmaal. Jongens, die willen als trisselen schul. Besonders wiese, dat wie oprechtig spelen. Ook beim voetbal kon men veel schummelen en veel falsche dönen. Aber wie willen wiese, dat wie oprechtig zijn? Jo, jo, dat is ons duidelijk, zeiden de jongens alle. Nu komen ze in de schul aan. Deze schul had te jou gewonnen, da wens wie hier dit ook het spel. Die schuld van die hadden ze alles. Die speelde zo ja goed. Dat waren echte voetbalspeler. Vele spels jinten. Ook de trissele schuld. En van Daniel, Brith en Hena en nog vele andere waren. Ze hadden al vele spels van de gehoord. En ze hadden bij nu toe nog ieder spel gewonnen. Zij waren gans moedig. Nu wordt ongezegd. Het laatste spel. De gewinnaars uit onze groep spelen nu jene gewinnaars uit de tweede groep. Nu speelt de wildschul uit nummer 2 jene trisselde schul. Wie willen zonen wie werkelijk de beste is. Het spel vangt aan. En de jongens zijn er aan. En de hebben zich ook bemerkt. Dit weer al een echt goede voetbalspel. Hier moesten ze rechtjes tussen dat ze de bal moeten hullen trekken. Jene andere schulden weer in het gans licht te vallen. Maar hier moesten ze nu wat tussen. Ze hadden ook al 2 een deur geschoten. Aber ook beëind werd de bal al 2 in deur gewezen. Die kwam zo gevlogen dat niet mal de goede Daniel dem hullen kon.
dat stond 2-2. De leraar zagen we mooi de tiener weeren en zij zeiden, we maken nu een ganz korte pauze en dan geht het weer. We moeten je zonen vandaag, wer werkelijk beter is. Er wordt een korte pauze gemaakt. De leraar ging nog maar schwind worden naar ihre Schiele en zeiden en wo ze nog wat hadden kon beter doen. Ze wisten en wo ein Loch wie gewesen, wo sie heute können Deutsch heute, wo sie heute können was noch machen. Und nun piept es auch auf. Die zweite Hälfte geht los von dem Spiel. Die zweite Hälfte ist ab 10 Minuten angesagt, sagt der Lehrer. Wir hoffen, dass wir dann heute der wirklich der Betra ist. Das Spiel geht los. In der Ball flog Hannen hier. Nun kommen ab Daniel Teuer flogen. Dat we meest hem doen, maar Daniel, je ruip hem. Daniel hield hem aan arm, houdt zich gans ram hier altijd om de bal. Als hij de ogen op mag zeggen, hij lag met bal teup, heen de linie. De bal weer hem doen.

dan wel weer voetsmaalde. De leraar heeft de hond en zegt, het spel is uit. Wie wordt weer gewonnen haft? De tweede school, de wildschool heeft gewonnen. Alle tijden zich om en komen een leraar woordsloos. Daniel, wist u ons dat allem zeggen? Daniel wil niet zeggen. Hij had schiet van zijn schielen uit zijn klas. Wat wil de dood zeggen? De elderen van alle zaten teutieden. Die willen zoveel met te komen ten teutieden. Wat wil de dood nu alle zeggen? Maar de leraar zegt, Daniel, du hast so viel Mut, mir zu sagen, sei es allemal blödes. Daniel sieht es. Der Ball, wenn es dir uns hält, der wäre aber endlich all am Döher gewesen. Alle klatschte und freute sich, ja, der Wildschul, der hat gewonnen. Aber alle, wer von dort von dem Spiel war, sind, der redet viel weniger über den, wer gewonnen hat, als über das Trissel der Schule. Wenn es so abrechtig gewesen wäre und das Tür gegeben hat, das soll nicht der Stotter wäre. Oder wäre so davon begeistert, wie abrechtig dieses Junge gespielt hat und wie abrechtig Daniel gewesen wäre.

als in huis voeren, zat Daniel zich gans hingen en bos aan. Hij wil met tonen reden, en wie is het zo slecht. Ook dat hij een bolletje huilen had, maar dat wist hij wein, dat wil hem tonen daar zijn. Maar dat hij dit gezegd had, hij zat gans hingen. Maar dan komen alle nen, dreigde hem en zeiden, Daniel, dit is een ordning. Beter een spel te verliezen, als een slechte te wissen te hebben. Spels wordt het nog vele jaren. Maar du had ze even dit je wennen vandaag niet kunt vrijen, want du wist dat we niet te oprechten je wennen waren.

Tine in zijn wens uit de kunt olem. Voorken kom we hem leven, on zijn steden, dat we niet woorden, zelf werkelijk oprecht is zijn. Oba, de hafste tjone je zonje, denkt Emma daarom. De grote God in hemel, de heeft alles je zonje. En de konok zonje, wat bij ons hem hoort verjet. Tine, ziet oprecht is, dat leunt zich. Dan wordt het zund veel beter gonne. En dan komen ze zich ook vrijer, wann man dan gewonnen heeft. Man kon aber dan ook zich vrijer, wann man evens nicht gewonnen heeft. Aber wollt, wie wollen noch ein Spiel haben, en dan zij wird beter morgen.

van deel leven tjenja wel het hun bejeroisen met de vaar 19:22 uit Lucas kapitel 16. Tot wiet eenmaal een rechte man. De had Emma dieren en de baaste kleider aan. En die leefde jeder dag in luxus. Verzinnen deuwe lag een oma. En die hoort Lazarus. Zijn charpa werd gans met schweren bedeid. Hij luurde erop dat van de multiten van dem Reden in Potscheräumen opvallen wurden. Hij kon zich niet einmal jene hun wehren, die zijn wunden beleiden deuden. En dan starf de oma. En de engel de drügen arm en Abraham zijn schoß in dem Himmel. Ook de Ritter starf en ook hij werd begroefd. En nu wil ik u nog een geschiedenis vertellen. En een dorp en Noord-Duitsland gaf het ook een oma Lazarus. De oma Moon, die had een zoja jietje en een zoja boze vrouw. Een dag kreeg de oma Moon een schwere krankheid. En de vrouw die schämt zich met hem en haar edel dat van hem. Van dan aan moest de oma Moon bij de Jans en Stol schlopen. Ob dat nu zomer wird oder kalder winter, hij durft niemals mooier in zijn wetet, schoonet bad schlopen. Zijn vreugdig, ook zijn middageten, ook zijn onkast, moest bij de Jans en Stol ennemen. Obwohl het damals alles te schäupen gof, kreeg hij van zijn vrouw bloß so ja wenig eten. Hanen wader komen de mensen uit den Darb en gofen am wot te eten. Aber dort durft zijn vrouw niemals en worden. Sonst deude am schlonen, wenn sie dacht, hij had bij irgendwem ne eten gepracht. En hij droeg ook immer dezelfde Kleider, en die werden al soja treden, en die stunken soja ne Jansmest. Plötzlich en een dag, dan starf die früh. Tjonja had nicht gedacht, dat zo'n passieren wird. Als die dan die Begrafnis gefeiert hadden, dan deuten die nach aller Eden. En dan zei de Mann, von dir hab ich mir mal wertlich richtig so gejeten. Dat hab ich nu al jaren nicht könnt. Es tut nicht furchtbar. De früh, de trichen schon nicht grof. De hoden in diere zoet verarremerkt en herrliche Blumen dan opgeleicht, in kronzen van Blumen, en de pfarrer van de zoet, de hield een lange schone predigt, die in de früh, de hod veel geld en dat kost je leicht voor ihre Begrafnis. Aber ob deze früh nu ook in Himmel komen wordt? Wat denkt die Leuwe Tjenja? In de Bibel staat: Gumi uit den Wasch, du bist verflucht. Go weich von mi en dat ewig vier. Dort wordt für den Sotan en für seine Helper gemerkt es. Denn ich wie hungrig en du hast mi nicht im Eden gejeft. Ich wie darstig en du hast mi nicht im Trinken gejeft. Wat je en dem geringsten Bruder nicht gedoen haben, dat hij je nicht on mij gedoen. Deze vers wiesen ons dat wij zullen onze nächste halben en gödet doen en daarmee dat wij Jesus gödet. Wann wij irgendwem te drinken geven, dan is dat zo als wann wij dat Jesus gejeft haben. En wann wij irgendwem te eten geven, dan is dat zo als wann wij Jesus te eten gejeft haben. Nu werden wir beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir unseren Mitmenschen leben dürfen. Bitte, gib uns ein freudiges Herz dazu. Wir danken dir, dass wir auch andere Menschen kennen und nicht haben. Und wenn wir
worden ook vielleicht ein Tag in Nöte kommen. Du hast alle Menschen geholfen. Darum danken wir dir, Herr Jesus. Amen.

The clock is tien. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Ik zie jullie alle dank voor het toehieren en mocht jullie ook alle van jou begrijpen en de Heren zijn dieren noemen. Dat is de Heren een grote vrede zijn volk te zenen, maar ook de zijn woord te mensen te reden, die in ihrem leven een bedürfnis hebben. In ons gebeden verlangen is dat ook van jou dit en jij komen moet.

Wil we tom eng gekomen zijn, verafscheid ik mij van jünt en mocht je nog erloden ons te bezeken aan onze Gottesdienste, die ernaar steht in nog aan Kampo 22 Blomen Uurt, zindag somaris klok 9, met zindag schol en klok 10 in de Hauptgottesdienst stortfingen. Onze onschraf S-Bax 248, kwaktemok Chihuahua, Mexico 31500. Ons voornummer, wenn die ons onderopen mochten, als 625 58 feier 10 tagen dich.

Vandaar wel bij ons met Jezus zien wie het beschaafdje. Ik zie de wienstuur, je bent de ranke. We willen besonders op dat verhältnis tussen Jezus en zijn noodvallen acht geven, wanneer we ons dit zo passende beeld een beetje nodig aantikken. Nu aan zijn afschnitt is Jezus zelfs de stuur, de storm van de wienranke. Wanneer we een gode aanplanten, is er ook die weinig een, wat hem bezorgen deed. In ons schriftwoord wordt de mens Gordner genannt. Jezus is de wienstuur en God is de Gordner. Wie zijn de ranken aan deze wienstuur? Im tweeden Vers redt Jesus fuß von dem Zweig für der Ranke. Woran plant wir einen Aufgorde an? Bestimmt wills wie Frucht haben wollen. Wann wir keinen Apfelbaum haben, können wir auch mit keinen Apfel regnen. Von dörrschen Dach kann ja einer sich allmeist alles kippen. Wie weit der Oberdach, dort du auch von dörr noch ein Apfelbaum sein mat, am Apfel zu haben. So ist er auch hier. Jezus is hier de wienstok en hij deed alles wat hij te doen heeft. Zijn opgave is de ranke met zalf te verzorgen. De ranke opgave is vrucht te brengen. Dit komt klaar uit in vers 2. In alle ranke aan mij die niet vrucht brengen, schnitt hij af. Wie weet dat de wiengordner de ranke ieder jaar betrimmen moet? Wanneer hij dat niet deed, wordt er niet veel goede vrucht aanzaten. De schmakke hier reine Ranke sind aber nutzlos und matte aufgeschneiden worden. De brücke bloß anneidig viel Saft und drohe keine Drüwe. Dei wat dem Wiengorde und ihr Held, weit kreit wat hij daunen mat. Wann hij de kleine hier reine Ranke aufschnitt, reinigt hij de Ranke wat Frucht drohe, amdat de noch meier und noch scheinere Frucht bringen kenne. Dit Bild von Jesus aus de Wienstuut en wie Christen aus der Ranke es so ein klares Beispiel davon, wie ans Verhältnis zu unserem Herrn sein soll. Hij sagt, blieft en mi, en ek wo en jünd bliebe. Dort ist ganz verständlich, dass der Wienstuhl sich nicht von der Ranke trane wird. Der Ranke trane sich vom Sturm. En wann der aufgeschneide oder aufgebrochen wurde, kenne der keine Frucht mehr drohe, der verdrehe. Een rank oder ook een ast moet met dem storm verbonden blijven. Zo schwind als einer den afbreekt, komt geen levensaft meer doorhaan. Zo zegt Jezus is er ook met dat Christenleven. Jezus is de kwaal, wat den saft en anzenen leiden deed. Wanneer de saft niet meer van arm en anzenen komt, zijn we geestelijk dood, zoals de Heer im vijfden vers zei deed. Wer an mij blijft in eck en arm, die brengt veel vrucht. Ohne mij kan je nog doen. We willen nu dat lied van de Gospelheid Singers horen, blijf het in mij, en dan wil ik met mijn boodschap weer maken.

onze programma's zijn alle op cassette te hebben. Een cassette met twee programma's kost maar bloos $10. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, schijkt ons dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van Canada toeschijtje. De nummer voor dit programma is 300. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraagt nu het programma nummer 300.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilde Friesen en de brood van ons leven van deel is uit Matthäus 4, 2 en 3, wo dat zegt. En als hij 40 deel, dag en nacht, gefast houdt, hungert aan. Dan komt de fysieke en zegt aan, wanneer du Gott seinen sehen wirst, dan je bij deze steiner dat die brood worden. Dat zegt hier, dat Jezus fasten deed. Veelmal wanneer dat in de schrift van fasten redt, als beden ook gemeint. In diesem Fall wurden die täglich passiert sein. Hei wirst kracht, wollte er auf diesem Weg von unserer Radung entgehen ging. Der Weg, der ihm endlich bei der Krise leiden wird. Mit dieser langen Zeit von Fasten und Beten, der er sich für diese schwere Abgabe reinmerken. Jesus Moses 40 Tage und 40 Nacht auf den Berg Sinai und Gott seine Jähn wurde gebracht. So auch der Jesus 40 Tage und Nacht en gemeenschap met God te brengen. Hij neemt de opgave God zijn lam en de weldraden zijn niet gelijk geldig in zijn ene kracht aan. Hij neemt deze opgave aan, wetend dat hij de bloos en de kracht donen kan die zijn himmlische voeder aangeven wordt. Wel verken dat we onze ene kracht even schatten. We willen ons zeggen dat we weer willen en dat we ook wat donen kunnen. En dan kunnen we dat toch gewoon niet voor zich brengen. Dat is geen wonder, wat toch veranderd. Wanneer du die bloos op jezelf verloten lässt, dan kost ook door op rekenen dat du dat niet voor zich brengen wirst. Dat we toch woorden van ons in Heiland leren, ons van onze opgaven reinmerken, en dat we niet woorden zelfs vertrouwen hebben, op ons ganz op den Herrn verloten. Wel anders, wird we dan onze verzekeringen in jaren gaan. We woorden leren ziehend leven, en er steht beständig fallen. Na 40 Tage Fasten wird er hungrig en meid. Dort wird kracht no Worte bei se Feind lüd. Fair dort chaim he nicht. Nu aber chaim he. Dort is kracht wo he arbeiten dat. Solange es du noch Energie hast oder mitten im Kampf bist, wird er die Tag loten. Aber bist du erst meid en bist du in Bett verpusten en nicht abpassen lässt, dort zwan he kämt. In zo'n omstand waar hij je leeft, hij je wennen kan, krijgt in zo'n omstand neemt hij de gelegenheid te komen. Dort wie op de weg wil hij onze haren aanchijmen en zegt, wanneer du God zien zien best, dan je bij deze steinen dat er brood worden. In deze weg stelt hij de verzekering te den omstand non-passen. Dort is waar wij in zijn verzekeringen zo schmeissig en zo gefährlich zijn. De Feind wil hebben dat Jezus zal wezen dat hij God zijn zien weer met steinen te brood merken. De Feind wil Jezus op een weg naar zelfsvertrouwen leiden. Aber Jezus wil zijn voor je horen en houdt volle vertrouwen op hem. Dat is goed dat Jezus krijgt wist wat zijn plan weer. Ai wie? Welke nemen wie niet den weg van zelfsvertrouwen? Wanneer du op den weg van zelfsvertrouwen bist, dan wirst du nicht Gott seine Hilfe erfahren. Dat is ganz sicher. Weil wir uns op Gott seine Kraft verloten en den Feind keine Gelegenheit geben, uns zu verleiden.

0: We horen hier een kapitel uit het Nieuwe Testament, uit het boek Evangelium Johannes.
1: Kapitel 17. Als Jezus dit gezegd had, kijkt hij om hemel en zei, Vader, de tijd is gekomen, maak dienen zijn heerlijk, dat dien zijn die ook verheerlijkt. Du hast hem de volmacht over de ganse mensheid gegeven, al die dat eeuwige leven te geven, die du hem gegeven hast. Dat eeuwige leven is dit, dat ze die, den einzig waren God, in Jezus Christus, den du geschickt hast, kennen leren. Ik heb die op de eer doordacht verheerlijkt, dat ik dat woord verrecht heb, dat du mij gegeven hast te donen. En voda, nu verheerlijk mij bij die met die heerlijkheid, die ik bij die houd, eier de welt geschaffen wordt. Ik heb de mensen, die du mij uit deze welt gegeven hast, met dienem nomen bekend gemaakt. Dort waren diene, en du geefst mij die, en die hebben dien woord gehouden. Nu weten zij, dat alles van die komt, wat du mij gegeven hast. Die weer, die du mij gegeven hast, heb ik aangegeven. Zij hebben die aangenomen, en weten waarhaftig, dat ik van die gekomen zie, in leven, dat du mij geschickt hast. Ik vroeg voor aan, ik vroeg nicht voor de welt, aber voor die, die du mij gegeven hast, wilst dat zijn diene. Alles wat ik heb, es dient, en alles wat du hast, es meent, en ik zie een aan verheerlijkt. Ik zie nicht meer in deze welt, aber deze zend in de welt. En ik kom nu die, heil je voda, hol de zache en diene nomen, den du mij gegeven hast, dat zij eins zend, zoals wie eins zend. Zolang als ik bij aan weer, hield ik aan en diene nomen, den du mij gegeven hast, en ik heb nu aan opgepost. Keiner van aan is verloren gegonen, buiten die einer, die verloren gonen must, dat het zo wordt als geschreven staat. Aber nu kom ik nu die, en dit red ik in deze welt, dat zij mijn vrijheid voll en ganz in zich hebben kennen. Ik heb aan dien woord gegeven, en de welt is aanvindlich, wil ze nicht van deze welt zijn, groot zoals ik ook nicht van deze welt zie. Ik vroeg nicht ofer, dat u aan u deze welt nemen zost, aber dat u aan ferm bij zijn bewaren zost. Zij zijn nicht van deze welt, groot zoals ik ook nicht van deze welt zie. Heil je aan in de waarheid, dien woord is de waarheid. Zoals du mij in de welt nen geschickt hast, heb ik aan in de welt nen geschickt. Ik heil je mijzelf voor aan, dat ze ook durch de waarheid geheiligd worden. Ik vroeg niet bloos voor deze, aber ook voor die, die durch ihr woord en mij leven worden. Zij zullen alle eins zijn, zoals du, voda, en mij, en ik en die, dat ze ook in ons eins zijn, zodat de welt dat leeft, dat u mij geschickt hast. De heerlijkheid, die du mij gegeven hast, heb ik aangegeven, dat ze eens zijn mochten, zoals wie eens zijn. Ik en aan, en du en mij, dat ze ganz eens zijn, dat de welt door aan zijnen kan, dat du mij geschickt hast, en aan zo goed best, als du mij goed best. Voda, ik wil, dat die du mij gegeven hast, ook door zijn, wo ik zie, en dat ze mijn heerlijkheid zijnen, die du mij gegeven hast. Du wirst mij goed, eer de welt ihren grond houdt. Je racht ervoor, de welt heeft die niet gekend, aber ik ken die, in deze weten dat u mij geschickt hast. Ik heb aan met die nomen bekend gemaakt, en word dat wieder daunen, dat die leef, met die du mij goed wirst, en aan zennen mocht, en ik en aan.

0: Hartst eenmaal, de aangename tijd is nu. De dag, Junterade, is nu hier. Daarvoor wil we God danken, en het loodjunt aan, willen dat nu in je bed doen. Himmlische Vader, dankzij voor de aangename tijd. Dankzij dat de dag te de raden ook nu nog hier is. Haar, ik bid nu een bijzondere wijs voor alle toehieren die nu om radio zijn in dit programma hartje willen. Schenk aan deze nood dat ze daar steen wordt en dat dit programma erkennen, dat deze aangename tijd in de wijzend tot aan zijn heil denkt. Haar schenkt nood dat we dat ook erkennen, dat de dag nu hier is, dat we de raring van die aannemen kennen. Ik bid om die zegen voor ons, die we dit programma rijd maken. Ik bid om die zegen voor alle toehieren, die dat nu zo zeer slaagd zijn. Schenk aan de kracht dat ze om geloven naar die komen en die heil aannemen. Ik bid nu in besondere wijze voor die, wanneer nu zo zeer bedreigd zijn en niet weten wat ze nu doen zullen. Haar erbarm die, dat ze hem geloven naar die komen en de rading aannemen, wanneer du aanschijnt geweest. En dat dit dag nu voor aan hier is, dat diene leef aan raden wil en ook raden kan. Haar schijnt aan die nood. Dat bid ik in Jezus in hem noemen. Amen.
1: Lieber Gott, uns fehlt die Zeit, seufzen wir in Hast und Eile. Wer ist heute noch bereit, dass er sie mit anderen teile? Lieber Gott, die Zeit verstreicht, fängt an knapp zu werden. Keinen wüsst ich, dem sie reicht,

Gay de Marius. We zitten het 16 maart en gaan maar beter. Ik reken dat allemaal veel van. Zeg dat beter je ze schwinnes meelig wegspoilen laat. En dan kan einer nog al dat eeuwige wat einer door mankem toi mankhaft dan ook nog schmaken. Die geruist hier Christoph Hodder on deze vandeeuwischen dinsdag. We hebben vandaag de 6 oktober 2020. Vandaag zei je ons de waardigste dat het regenen kon. Want als man zegt dat op Lüdes wordt verlezen, dan wordt dat in zijn beste stad zijn. De schrijven ons dat hier zijn stad op. 70% chance voor regen geven de ons. En dat zal makkelijk worden bij 19 en 26 graden opwarmen zal dat. En een langzame wind uit het noordoosten. Zo, schijne dinsdag. En dat wordt dan voor mij ook zijn wat ik die wenschte, een schijne dinsdag. Vielleicht hast du al schijn gewaast, en du weißt dat nerv dat de schijn gewaast is, wenn's dat eigentlich al nu al met Lothar is. Aber wenn du hier op dem Radio bist, en du aber ook al sehr ja peinlich bist, dann wird es vielleicht noch mal 6:30 so was sein. Scheint, dass wir uns hier alle treffen können und das nächste hier wir hier mal nur in Leute.

worden. Van ons gelijk met toen met tape hangt, wil wie ons ontraadje worden. Hoe wie hand voren worden, wat wie drinken, wat wie eten worden. En ook wat wie ons rolvloeden worden. Van ons gelijk doe van afhängig is, dan zijn we gevangen. Wat ons dat gelijklich merken zal, dan zullen ik en du mol ontvangen de Tatsache te betrachten dat wie gevangen zijn. Gevangen im Hahn willen. Ik wil dat Hahn. Dat zijn alles ziemlich schlechte Nachrichten, nicht? De goede Nachricht is dat voor ons, voor mij en voor die, wat abgeschreven wordt. En dit is wat zeer geudet, wat ons gezegd wordt. En abgeschreven heeft David dit voor ons. Hij heeft mij en die een teken dat wie ons doen met beschaafd zullen. Hij wil ons even een zaak vertalen over dat geheimnis van de tevredenheid. De haar is mijn hoort, mij wordt het aan niks velen. Over dit leest u in Psalm 23, vers 1. Dit heeft David aangezogen. Dit is, zoals wat hij zei, wat ik bij God heb, is meer als dat wat ik im leven niet heb. Glaubst u, eigen du, krijg je dat aan, dat wie deze vers van hoorde, is dit lezen kennen? Wie alle komen met een verlangen op deze wereld. Als babes willen we melk, we willen opmerksamheid en we willen ook frische wingelen. En dat voedt, plaatselijk. En wanneer we ons alle worden, dan leven we dat wat we willen en dat wat we brokken, veelmals niet hetzelfde is. Wat we werkelijk brokken, geeft ons God. God geeft ons dat wat we brokken. En weet je, ons leven zie je op deze eeuw van het juchem tagen dit jaar. Dat is wat de Bijbel ons zegt. En wat ons hier op deze eeuw wat niet duidelijk is, wat we hierin willen halen en wat in onze eeuw niet het rechtje is. En schuil, wat in onze eeuw wordt voor hier het rechtje zijn. Weet je, wanneer we dat dan nu niet krijgen, dan is dat waarschijnlijk du weens, weens du einer kijkt in Ewigkeit sein haf, dat wat die für de Ewigkeit nicht geldöne, wann die dort hier ab ihr wasch han. Die wasch wahrscheinlich nicht du ankomme, wo du han was. Wann ek die dat nu, so ist dat jev. Dat wat ans Schöpfer sich wahrscheinlich wat ferke se denke, wann ek en du rein ganz ohne Geduld nur eine Sach fräue, die ons hier fleischliche seine Gunst gewaltig neidig fehlen wird, nicht? So, ons Gott meint dat geht mit ons, en hij jaft ons wat wie brücke, wat ons fehlt, wat an seine Juhe dat recht is für ons, wat ons wirklich fehlt.

0: Du hast angeschaut naar het programma Durchte Bibel. Ans Bibellehrer is Prediger Elmer Reimer. In het laatste programma zagen we dat Obadja gegen Edom prophezeien deed. En we zagen, waarom God Edom vernichten moest. Von der, wo wir seinen Wortstalt hat erst, und wo dort der Edomiter, was durchbracht, dort Gott an, muss errichten und vernichten. Wir wollen noch seinen dort Stalt hat, auch uns aus Gott seine Kinder kann, an den Grund bringen. Ich lade jetzt nur weiter alle an, nur das Programm zu hören, um zu seinen Wortebibel ans hier von der weiter lehrt, besonders von, wo schädlich Stalt hat konzernen, und ans christliche Leben, und auch, wo Stalt hat Menschen kann weicheln, von der Heil an Christus anzunehmen. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nur weiter machst, rechtlich sehen und zu jeder Torhörcher. Amen. Hier ist weiter Matthew und Prediger Elmer Arema.
1: Wir sind von dort weiter, nur das kleine Buch und das Old Testament gekommen, das Obadja heißt. Dort haft mal ein Kapitel, aber dort haft eine sehr wichtige Botschaft. Wir weten nicht viel von Obadja. Wir weten nicht, wo er wohnt oder wo Gott am Rupe dient. Wir weten aber, dass er Gott gehorsam wird. Obadja wird Gott sein Prophet und er hat eine Botschaft von Gott für das Volk Edom. Und wer wird Edom? Na, Edom wird das Volk, dort Esau seine Nachkommen wäre. So als das große Volk Israel von Abraham gekommen wäre, so wird da auch ein großes Volk, das von sein Großsein Esau gekommen wäre. Esau wie Isaac und Rebekka er älter sehen. Jakob wie eben gerade so alt als Esau, aber Esau wie der älter genannt. Gott hat gesagt, dass der älter wird den jüngster dienen. Und Jandach hat der älter sehen große Genatte, weil sie wird zweimal so viel von dort aufgetrieben, als all die anderen Kinder taub. Er wird auch die Familie leider sein. In der Geschichte in der ersten Mosebuch wird uns gesagt, dass Esau sein Reich als der Älteste verachtet hat und er verkauft dort für ein Kampje Borscht. Lothar beschummelt Jakob sein Vater und kriegt den Segen, dass der Älteste sein, wie Reich hat sollt haben. In Hebräer 12, 15 bis 17 steht dit geschrieben. Und seht doch noch, dass keiner Gott seine Genot versiemt, dort nicht eine Wartel von Betternis abwost und Trubeljeft, und dort der viel verunreinigt wurde. Dort nicht jemand ein Hura oder ein Gottloser ist, so als Esau, der für einen Mahltied sein Erstgeburt abgeht. Je weiter aber, dort nachher, als er jeden den Segen overwoll, am verschmähter wird, dann er von keiner steht für Buße, wann er dort auch mit Throne sagt. Nu, dort wäre nicht reicht, dass Jakob sein Vater beschummelt deed. Dorwegen musste er für 20 Jahre von seinen Eltern und von Esau weichbleiben, denn Esau wohl am Tod machen. Die Schrift sagt, dass Esau ein gottloser Mann wäre. Er lebt nun Fleisch noch, er wäre fleischliche Sonne. Dort ist nur auch sehr rief, dass Menschen nur das Fleisch leben. Was meint dort, wenn Menschen fleischliche Sonne sind? Dort meint, dass Menschen mehr von den Dingen in dieser Welt denken, als sie von Gott und sein Wort denken. Dort meint, dass die Sonne Dinge fallen und donen, dort angefällt, und nicht, was Gott gefällt. Dort wie Esau sein Trubel. Er wird stolz und will so leben, als ihm dort gefallen deed. Die Schrift sagt, dass ein Leben im Fleisch kann nicht Gott sein Segen bringen. In Römer, das 8. Kapitel, der 5. bis 8. Vers, les wie dit. Denn die in dem Fleisch wandeln, sind in dem Fleisch gesinnt. Aber die in dem Geist wandeln, sind in dem Geist gesinnt. Denn fleischliche Sinnsinne ist die Tod. Aber geistliche Sinnsinne ist Leben und Fried. Also fleischliche Sinnsinne ist Feindschaft gegen Gott. Weil es dort ist Gott sein Gesetz nicht ungedohnt und kann auch nicht ungedohnt sein, dann die fleischliche Sonne sind, kennen Gott nicht gefallen. Und der Apostel Johannes sagt dit in sein erster Brief, 1. Johannes 2, 15 bis 17, dort die Welt nicht leif habe, auch nicht dort, was in der Welt ist. Wer immer die Welt leif haft, in dem ist nicht im Vater seine Leif. Willst alles, was in dieser Welt ist, die Urgelast, die Fleischelast en dat stelt het leven, is niet van voorde, maar is van deze wereld. En deze wereld verjeet, ook de last deze wereld, maar weer God zijn welle deed, wordt eeuwig blijven. Ik leef dat is nodig dat we ons hier denken helpen wat de werken van dat vlees zijn. Gelaten dat 5e kapitel, de 19e, van 21e vers. Nu de werken van vlees zijn op en boor. Dat zijn hoererie, anreinheid, anreinereed, jetzendienst, soberie, vriendschaft, strijd, afgunst, woed, zank, spolerie, aneenigheid, valse leer, nozik, zuperie, vreterie, en zo wat meer. Wat ik jullie voorheen gezegd heb, en nu ook wat er zei, dat die zo wat doen, worden God zijn recht niet over. Zoals wie gezegd heb, is zo weer een stalter mens. En kan barst, had meer weet van hem als de zegen van de eerste geboorte. Nou her, als hij dat wil hebben, weer dat toelood. Wat we hier in Obadja hebben, is God zijn boodschap door Ezel, zijn nakomen, die dan Edom genaamd worden. Nu de vierde vers. Ik lees den waarde. Want u die ook zo als de odla opheven deist, want u die naast ook maakt die sieren zaten deist, vandaar waar ik die afbrengen, zegt de Heer God. Dit weer God zijn boodschap door Edom, der zijn profeet. Edom had zich zo behandeld als zoten dat je donen had. Als zoten zich tegen God stal, zei hij dat hij wordt zich boven de stieren opheven en wordt zo als God zijn. Mensen erlauben nu stoutheid en erleven en dan, zodat ze zich tegen God opheven. Als Paulus de Timotheus van gemeente Leiden schreef, zei hij dit in 1 Timotheus, de 3e kapitel, de 6e vers. Hij zal niet een nieuw bekeerder zijn, dat hij niet met eenmaal stout wordt en aan de duivel zijn recht valt. Dat is stoutheid dat mensen van de raden en Jezus Christus weghouden deed. Ze willen dat niet aannemen dat ze zinder zijn en dat ze zichzelf niet tegen haar woorden raden kennen. Maar God zegt dat er geen radung is, buiten dat wat Jezus Christus tegen zijn dood en opstonden gedaan heeft. Mijn vriend, hoe wist u in hemel en dan komen? Dine woorden zijn met zind bezoedeld. Daar is bloos één weg en dat is tegen de Heer Jezus. Laat de stoutheid die niet van dat eeuwig leven beroven. Neem de Heer Jezus als die heiland aan. En dan kunst u dat eeuwig leven hebben. En zeg zenne dat du in hemel wordt zenne, van dit leven toe een eng komt. Door zijn zonen en onze welt, zo goeie zonen, die hoog geleerd zijn, die werkelijk leven dat mensen van tieren miljoenen jaren terug stammen deden. Die leven niet dat God de welt, de hemels, en alles dat er bijna is, en mensen erschaft heeft. Zo'n is valse leer, en van zo'n moet we ons wiet weghouden. God is de almachtige erschaffer. Mensen willen dat niet leven, wil staan moeten ze ongedoen zijn tot God en hem aanbidden. Dort zijn ze te stolt, en daarwein worden ze een aanwaarheid leven en dat aannemen. Zo'n mensen rekenen dat ihr leven geen mening heeft, buiten wat ze in dit leven zijn of ervoren. Bloos zo'n mens die een geloven in de Heer Jezus heeft, kan de rechte mening in zijn leven vingen. De Heer Jezus geeft vergevenis van de zin, vrede en hoopning. De raden geeft de mens niet bloos de verzekering dat we in hemel worden zijn wanneer we naar het eind van dit leven komen, maar ook dat beste dat we in dit leven kunnen hebben. We hebben gemeenschap met God. We kennen God dienen met alles wat we mochten hebben. We kennen den gewenst, even dat bezit in deze wereld hebben. En nog veel meer. De apostel Peter schrift van dit in 2 Petrus, dat 1e kapitel, de 2e bet 4e vers. Mocht je een genade en vrede vermeerd worden door de volle erkentnis van Jezus Christus ons Heer. Zijn Gottes kracht heeft ons alles geschonken, wat om leven en godseligheid geheert door de volle erkentnis van dem, die ons beroepen heeft te zijn ene heerlijkheid en volkomenheid. Derg woont hij ons wertvolle en zeer grote versprekingen gegeven heeft, dat we daardoor kunnen aandeel hebben aan zijn Gottes natuur en van de verwezen loskomen die in deze wereld is, dech de lust. Menschen zijn niet van de tierenwelt, na hecht je klotert. Die zijn dech de zind immer wieder en den grond gefiert. Menschen fehlt nicht mehr Erkenntnis, an fehlt Demut, so dat ze toestone worden dat an help fehlt. Gott steht red an zo'n help, dech dem Herr Jesus te geven, wann sie dort mal wurde wellig sinne, dech den Glaube unternehmen. Nu de fünfte en zaaste Farge. Wann reiber no die komme, wann vernichte bi Nacht komme wurde, oh, wo du wurst kaputt gemacht wurde. Wurde sie nicht bloß stehlen, wat sie genug hadden? Wann zo'ne die Wien drüben no lesen doen, no die komme wurde, wurde sie nicht wat hängen lassen? Oh, wo Esau geplündert wat zinne, en zine verstorkene Schatze uitgesucht. Wann reiber komme, dan nemen die zoon aus sie wellen nicht alles wat die Mensch haft. Wat Gott hier aber sagt, is dat alles, wat van Edom weggenomen worden. Daar wordt nischt overblieven. Wann wir die Geschichte van Esau en dat eerste Mosebuch lezen, dan wo wir zoon nicht vinger aus wat hier beschreven is. Die Ursache is dat dem Esau zine nakomen, die nu Edom genannt zijn, worden met de tijd zonen die van Gott wit weggegonen werden. En dem profeet Malachi is dat beschreven, en dat is ook in Rema 9:13 erwähnt. En dat zegt dus dit, zoals het geschreven is, Jacob ha ik leef gehad, aber Esau ha ik gehost. Dat is fram, dat we hier lezen zullen, dat Gott had Esau gehost. Deze weerd ving we niet in dat eerste Mosebuch, wo de geschicht van Esau en Jacob beschreven is. Deze weerd zijn in dat laatste boek in dat Oude Testament beschreven. Esau wil leven en komt geborst ha, als dat hij een verwantschaft met Gott wil hebben. Hij had zijn recht als de eerstgeborene zijn veracht. Hij weer fleischliche zanne. Zijn nakomen gingen veel wieder in ihre zindelijke weg en weeren wiet af van Gott gekomen. Die weeren stolt geworden en hadden zich gegen Gott en zijn volk abgehoven. Wils die zo stolt weeren, hadden ze geen tijd voor Gott. Gott is even geduldig, aber hij wordt zich gegen zo'n mensen stalen. Gott host Gottlosigkeit, en wann mensen zich niet van dort scheiden worden, dan wordt Gott zijn oeien gegen zo'n mensen komen. Zo wie dat met Edom, Esau zijn er nog komen. Dat is waarom Gott zegt, Esau ha ik je host. Edom had zich een stad en een wildnis geboet, een stad dat ze uit boy en een tol uitgekjoft hadden. Zo'n stad kon goed bewoord worden, wils de ingang tot den tol, waar de stad weer, wie zeer schmal. Ab de boy, der am de stad weer, hadden ze ere altoren geboet, waar ze jetze deende, en bloot abverbrachte. Ze dachten dat geen mens kon ere stad overnemen. Ze pochten zich dat ze in ere stad ganz sicher weer. Gott zegt aber toe aan, dat hij wordt aan van door afbrengen. En als Nebuchadnezzar naar Jeruzalem kwam, würde hij ook naar Edom komen en den vernichten. Een mens zijn stoltheid kan hem een grote gevoel in hen brengen. Stolte mensen leven ze kunnen ergens wat doen wat ze zich vernemen dat ze doen willen. Dat wordt hen eindelijk aan den grond vieren. Mensen die zich pochen en stolt zijn, hebben zich tot de dievel en zijn weg aangegeven. Gott sein Wort wird ewig bleiben. Was Gott gesagt hat, wird auch so passieren, als er dort gesagt hat. Er hat gesagt, dass Söhne, die an dem Herr Jesus leben, hat dort ewig leben. Söhne, die an dem Herr Jesus leben, waren nicht, und dort gerecht kommen. Wir können uns dort abspitzen. Dort können wir fast holen. Gott sieht hier, dass er Edom oder Esau rechte wird, weil sie heute sich je pocht dat ze genoeg kracht hadden zichzelf te bewaren, ze weer stalt, en dat ze geen tijd hadden voor God.

Zevende but negende vers. Al die mannen die met die verbonden zijn, worden die naar de grens schikken, en die mannen die in een vrede met die zijn, worden die beschommelen en die even wolken. Zonen die dien brood eten, worden hem geheimnis voor die loeren. Daar is geen verstand en aan. Waar ik niet in jaren dag de kloeke mannen van Edom en dat verstand van de boy en Ezo vernichten, zegt de Heer God, dan worden jullie machtje in stalt zijn, o Teman, zodat alle van de boy van Ezo mochten afgesneden worden. De mensengeschicht zegt ons dat Nebuchadnezzar had spionen heimelijk in de stad in ingeschikt, waar Edom zich zeker veel. Dat is waar hij wist wat hij doen moest, zodat hij de stad even nemen kon. Mensen nu die stolt zijn, zijn in grote gevoel dat anderen den beschommelen kennen. Wie haar ook een vriend die ons beschommelen kan? En die vriend is de dievel. Die jagen alles is wat recht en goed is. Jagen dem wat wie immer behutsam zijn. In Jacobus dat vierde kapitel, de zevende en achte vers, staat het geschreven, daarom ziet God ongedoen, oberstalt junt jij in dem dievel, dan wordt hij van junt wegrennen. Nodert junt no God, dan wordt hij zich no junt nodre. Reinigt junne heng, je zinda, en maakt junne harte acht, je met een dubbelde zin. Daar zijn ook deze vers, die ons in 1 Petrus, dat vijfde kapitel, de zesde bet negende vers, beschreven zijn. Daarom demietigt junt onje, God zien in je wolk je hand, dat hij je te rechte tijd naar hecht hebben kan. Schmied al je zorg op arm, wils arm maakt dat een onderscheid hoe je dat jeet. Ziet nichten, ziet waken, wils je vindt de dievel zoals een brallende lijf, randrammen zie ik wem hij te rieten kan. Dem moet je waarder stonen, vast hem geloven, wils je weten dat je brede in de wereld, dat zelfs je lieden der kunnen matten. Dat brukt niet zo zijn dat de dievel ons in de aanrechte weg leiden wordt. We moeten ons eerst de Heer gans hand geven, dat heet we moeten arm als den eenste heiland aannemen, en dan arm als Heer en onze harte regeren laten. We moeten ons ook met God zijn woord bekend maken. We weten dat God niemals op zijn woord teruggegaan wordt. God zijn woord geeft ons de waarheid en hoe we ons van de dievel zijn krammen bij ze weg weghouden kennen. Daar lezen we ook hoe we zo leven kennen, dat de Heer met ons tevreden kan zijn. Mensen denken zichzelf klug te zijn, wanneer ze met ihre zinde niet uitgevangen worden. Bij God is zond, aber niet mogelijk. Edom dacht hij weer in zijn stad en de boy zeker, aber de vriend vond een weg waar hij hem vernichten kon. Wil ze zich zo zeker velen, en niet behoudzaam weren, kunnen de vriend aan beschommelen en ihre stad overnemen. We moeten immer oppassen, zodat ons niet weggelakt wordt. De Hebreeën schreven in de 12e kapitel, de eerste twee vers, heeft een goed het woord voor ons dat we hem zijn houden zullen. Als er nu ook wie zijn hem al wie zo'n grote walg van zij, Ramans ha, wel we alles wat ons hinget ons ied laaien, en de zin die ons zo aanhangt, een onhoule emrane en den spelstreet die ver ons gezaad is, en den wie Jezus hem oog houle, die de aanvanger en voordig maken is voor ons geloven, die voor de vrede die ver aan gestalt weer, dat Christus uithult en acht de schande als nust, en haft zich han gezaad te reich te zien van God zijn troon. We moeten onze ogen dag voor dag op dem Heer Jezus houle. Hij wordt ons en den rechte weg leiden, dat is zeker. De mensen in Edom hadden wijsheid en andere nationen kwamen nog aan, zodat ze van ihre wijsheid leren kunnen. Zo'n wijsheid, als de mannen in Edom hadden, wie een wijsheid die met deze wereld te doen had. De hadden een wijsheid dat met alle hand op Gods dienst te doen had. Zo'n wijsheid wordt geen mens zelig maken. Zo'n wijsheid wordt mensen ook niet van de dievel schonen, oh nee. Dat is leven een wijsheid dat mensen en de dievel zijn macht brengen kan.
Die Weisheit in de Welt stelt zich ver als gelijke als God. Zo'n Weisheit wordt ook den Glauben in dem Herr Jesus verschmieden. We kennen aan deze zaak nu Jacobus in brief komen en daar van de onderscheid tussen de Weisheit van boven en dort van onder lezen. Jacobus, de 3e kapitel, 13e bis 17e vers. Wer is wijs en verstandig mankjunt, laat aan de zijn goede wandel zijn werken wijzen en wijsheids sanft moot. Ob wann je beter afgaanst in strijd en je nog wat te ha, dan pocht nicht en liegt nicht tegen de waarheid. Deze wijsheid komt niet van boven, ob es irdisch, natuurlijk, zoals deze geister. Dan wordt de afgaanst in strijd is, door es oproer en allerhand nutzloset. Ob die wijsheid die van boven komt, is eerstens rein, vredelijk, gelind, gehoorzaam, vol erbarmen en goede woorden, dat niet twijfelen en heichelt niet. Ons veelt in deze tijd veel wijsheid, zodat we voor God recht leven kunnen. Dat is wat we van de Heer zelfs kriegen kunnen. Hij is onze wijsheid. Zo lezen we in 1 Korinther 1, 30 en 31 vers. En derg aan, dat heet God, zendt die in Christus Jezus, die van God wordt voor ons gemaakt, tot wijsheid en gerechtigheid en heiljung en zeligheid, zodat zoals het geschreven staat, wer zich pochen wil, loot aan zich pochen hem her. De vraag in deze tijd is dit, wordt God die in Christus Jezus vingen, oder wordt hij die in die zinde vingen? Een vraag die daarop val je wordt, is dit. Hoe kan ik weten dat ik in Christus Jezus zie en niet in de wijsheid van deze wereld? In Johannes 17, 22 en 23 hebben we een poort van dat gebed dat de Heer Jezus bede deed als zijn jongen harchte. Hij reed van zonen die aan hem geleven worden. En dat is wat het zegt. En de heerlijkheid die du mij gegeven hast, heb ik aan je gegeven, dat zij kunnen eens zijn zoals wij eens zijn. Ik en aan en du en mij, dat zij kunnen volkomen en eens zijn. Dat de wereld weten kan dat du mij geschikt hast en hast aan leef je hart, groot zoals du mij hast leef je hart. Van deze vers zullen we zien dat zonen die de Heer Jezus als je eense heiland aangenomen hebben, zijn zonen die aan de Heer Jezus zijn. Dat is ook zo dat de Heer Jezus en zonen dicht de Heilige Geest woont, die Amos heiland aangenomen hebben. Hij zou had dezelfde gelegenheid als Jacob had. Hij zou had zijn recht als de eerste geborene zijn over veracht en verkauft dat van de maaltijd. De Heer Jezus zei dit in Matthäus 16, 26. Dan wordt een mens dat nutzen, wanneer hij de ganze wereld zal gewinnen, ob zijn eigen ziel verlieren? Oder wat kan een mens een tuus geven voor zijn ziel? De Heer Jezus heeft zijn leven aan kruis aangegeven, zodat du en ik kunnen zelig worden. Als hij op een kruis zijn bloed uitgegoten had, deed hij daardoor voor alle zinden betalen. Dat, mijn vriend, meent ook die zinden. Durch den Glauben kanst du dat voor jezelf aannemen. Wanneer du dat denkst, dan wordt hij die zinde wegnemen en wordt hij dem Heilige Geest geven, zodat hij immer in die wonen kan. Hij wordt die dat eeuwig leven geven en du wordt niet verloren gonnen, oder in Gods in je recht komen. In Johannes 1, de 12e vers, lezen we over al die hem aannemen, geef hij dat recht, Gods in het kinder te heten. En dat meent du kanst vandaag zelig worden. Bitte doe dat niet verslanzen. Mocht de Heer junt alle zegenen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwiese zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Waschwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

Hena, Brith en Daniel waren drie goede vrienden. Nu de zomer speelden ze veel te buiten. Wanneer ze bloos van een schoon huis komen, am liefsten würden ze bloos eten en voetsleus spelen, aber ze moesten eerst nog eenmaal leren en wanneer ze bij je leert hadden, dan trafen ze zich ten voetbalspelen. Ze speelden thuis. Ook in de school hadden ze nog eenmaal zo ovens, als ze zich trafen met een leraar. En dan leerde een dan nog met een nog bijzonder goed voetbalspeler. Daniel, Hena en Bris waren alle drie in de zesde klas op een trisselen school. Ze hadden ook een trisselen leraar. En daarover waren ze zo jevrouw. De leraar nam zich zoveel tijd voor een, dat hij ze gewoon nu met een nog leert voetbal. En in de school nam hij zoveel tijd voor een, dat we een zo'n goede leraar. Nu zei de leraar een, jongens, bult wordt een spel zijn. Dan worden we de alle scholen ohne jene andere spelen. We willen zo'n wonen school en onze jentje de beste is in voetbal. Jo, de jongens vreden zich. De leraar zei een tot de laatste jaren. Had we eenmaal de tweede en de derde, zogal eenmaal de eerste slot. Dan werden we zo eigenlijk. En zoals het jund bezoi, zijn we dat dit wat schaffen. Daniel is zo'n goede man en deur, die helpt iedereen bol. Dat wordt je. En je jongens met jonge pingeboen, je tennen dat ook. Dat wordt het neef. Es verloot mir ab jünd. Aber da wären's wel van nu ook tweemal de wert aan strafe. Dat we nog mooi overtennen. Oeh, de jongens waren geleidlich. Nu wil de leraar zo goed tweemal de wert met eind over. Dat we nog veel beter. Zo houden voor voetbal en matiet. De leraar over met eind. En zei hij nog wat ze hier beter maken kunnen en daardoor. En nu werd Mare al de grote spel. Ze voeren dan alle typen nummer 2 naar de wildschul. Ze noemden ze de schul, die lag ganz onwild. Daar wil de grote spel zijn. De leraar bestelt aber nog eenmaal. Jongens, die willen als trissele schul. Besonders wiezen dat wie oprechtig spelen. Ook beim voetbal kan men veel schommelen en veel valse deunen. Aber wie willen wiezen dat we oprechtig zijn? Jo, jo, dat is ons duidelijk, zeiden de jongens alle. Nu komen ze in de school aan. Deze school had te jou gewonnen, da wens we hier dit ook het spel. De school van die hadden ze alle schoen. Die speelde zo ja goed. Dat waren echte voetbalspeler. Vele spels jinten. Ook de trissele schoen. En van Daniel, Bris en Hena en nog vele andere waren. Ze hadden al vele spels van de gehoord. En ze hadden bij nu nog ieder spel gewonnen. Zou weer gans moedig. Nu wordt ongezegd. Het laatste spel. De gewinnaars uit onze groep spelen nu jene gewinnaars uit de tweede groep. Nu speelt de wildschul uit nummer 2 jene trisselde schul. Wie willen zonje wie er werkelijk de beste is. Het spel vangt aan. En de jongens zijn te rand. En de hebben zich ook bemerkt. Dit weer al een echte goede voetbalspel. Hier moesten ze rechtjes tussen dat ze de bal moeten hullen trekken. Jene andere schulden weer in het gans licht te vallen. Maar hier moesten ze nu op het tussen. Ze hadden ook al 2 een deur geschoten. Aber ook beëindigd werd de bal al 2 in de deur geweest. Die kwam zo gevlogen dat niet mal de goede Daniel dem hullen kon.
dat stond twee te twee. De leraar zagen we mooi de tiener weeren, en zij zeiden, we maken nu een ganz korte pauze en dan geht het weer. We moeten je zonen vandaag, wer werkelijk beter is. Er wordt een korte pauze gemaakt. De leraar ging nog maar schwind waar de ere schiele en zeide en wo ze nog wat hadden kon beter doen. Ze wisten en wo een loch weer wees, wo ze hadden kon deelschuiten, wo ze hadden kon wat nog maken. En nu piepte de golf. De tweede helft ging los van dat spel. De tweede helft is op 10 minuten ongezet, zei de leraar. We hopen dat we bij dan weten wer werkelijk de betere is. Dat spel ging los. In de bal vloog hen en hier. Nu komen op Daniel tegen vloggen. Dat we meestal doen op Daniel. Je ruip hem. Daniel hield hem aan arm, houdt zich ganz ram hier altijd om de bal. Als hij de ogen op mag zeggen, hij lag met bal teup heen de linie. De bal weer hem doen. Aber de leraar weer wiet af en zei, wie dat je dat spel? Vlees nog een deur voor de andere nog. Wie willen hopen als de tressler schuil dat ook nog schoft? Als de van de ook nog voor een deur schuiten? Jo, alle waren ze daarbij en alle speelde. Plus Daniel, dat je ganz treurig. Hij wist het, de bol weer eindelijk hem deur gewezen. En eindelijk werd het drooi de twee van Jana. Hij wist dat ze hadden eindelijk verloren. Maar Jana had het al een gezongen. Toen hij ziet wat, zal hij dit nu zeggen?

Waren wat is hij nu aardig? Alles in kreeg hij wat schwam en wat ik hem nu had gezien, de hij te zam ham en jafet. Dan zei hij dat hij überwieder en God zag, waarbij is de mensheid weer en dat hij ied fall van eier recht het aanbandet leven weer. En hij zag dat alle mensen bij ied schoonhof leefden. En wie dat jeen on, en dat het eindelijk leidt dat hij de mensheid gemerkt had. En God zei toen nu, ik heb mij besloten met alle mensen en tieren een eng te merken. De ganze ied is fall van ihr anbandet leven. Nu wil ik aan aanbrengen en een eng met die ied merken. Also hij had een plan en hij moet zich dort klar, wat hij woord, dat leven, wie aan zich jeen on. En wanneer ik erover nu denk, wanneer wie aan zich jeen denkt, wie wel aan zich zelf aan zich wil zijn, aan zich dat veel schöner. En God had die Schöpfung van den Mensch, hij had ihn gemerkt, so wie sing Mensch, hij wil die Gemeinschaft haben, hij wil aan zich zelf aan zich wilsam leven, dat deut bloß nicht. En dat je in de leren hier uit dit eng, wie kennen meidvoeten, en wie kennen dem Herrn deunen, wie kennen in Gemeinschaft leven met God. En wann wir den aber noch nicht als uns persönlich in Haar eure Nummer hand, die Gelegenheit erst von der nach du, wir leben in den Genudentien. Wir können dort von der oder innen, wir können mit Amtep leben. Sag mal uns mitmerken, weil wir für den Herrn leben, weil wir nicht die Welt aller Leute an, sondern weil wir vielleicht die Menschen in der Welt Leute bewiesen, die heuer an uns bewiesen haben. Man kann es noch ein Vers lesen zum Schluss, wo in 1. Timotheus 12, Vers 28, du sagst dort, en nu tien ja, blief en arm, dan tien wie zij haar zennen, wann gekommen wordt, en worden nicht verarmte schonden worden. Blief en arm, en wie tien aan zij haar zennen, dat wie nicht geschonden worden, wann gekommen wordt. Zeg wenschen iedereen ein, in deze kommende tijd, veel meid en prof, wann wir über nu denken, dat we tien in de Gemeinschaft met dem Herrn leben. We hebben een abstand en beden met Postles. Zij reicht der Fut am Himmel, ik dank die, für deze tijd, ik dank die dat we hier van deur der we zijn, ook ons verzomelen, ten ding woed aanharchen. Herr, we zijn dort, recht ding woed, waar we leven zullen, waar we wees haan, Herr. We hebben ons doorgestalt, omdat we in licht zijn in deze wereld, dat we ons niet zullen deze wereld licht stalen, niet zullen hier rond zijn, dat wat de wereld onderbeide haaf. Herr, ik weet, am kroven meid, voor ons, wees ons helpen, Herr, dat we ons in die hele, dat we in de gemeenschap met die leven, en dat we die leven, daar gaan ons schelen loten, dat de mensen kennen, dat sperren, dat we kunnen ten grote zegen zijn in deze wereld, Herr, dat u was verheerlijk worden. Herr Jezus, ik bid van iedereen een, ik dank van iedereen een dat hier is. We zijn ons alle dood schenken, wat ons veelt, en die in uw genomen. Amen.

The clock is tien. Je heren dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Ik zie jullie alle dankbaar voor jouw heren en mocht jullie ook alle van jou begrijpen en de haren zien dieren noemen. Dat is de haren een grote vrede zijn volk te zenen, maar ook de zijn woord te mensen te reden, die in ihrem leven een bedürfnis hebben. In ons gebeden verlangen is dat ook van jou dit entgegenkomt.

Wel u net op uit Johannes kapitel 15 van vers 1 tot vers 9 lezen. Hier zegt de Heer Jezus van zichzelf: Ik zie de rechte wijnstuur en mijn vader is de wijngaardenaar. En alle ranken aan mij die niet vrucht dragen, snijdt hij af. Maar alle ranken die de vrucht dragen, reinigt hij, dat hij meer vrucht brengen kan. Je zijn al dat het woord gereinigd, dat ik te jünt gereed heb. Blijft in mij en ik wil in jünt blijven. Zoals een rank niet vrucht brengen kan, wanneer niet aan de wijnstuur blijft, zo kan die ook niet vrucht brengen, wanneer die niet in mij blijven. Ik zie de wijnstuur en die zijn de ranken. Wer in mij blijft en ik in arm, die brengt veel vrucht. Ohne mij kan die nuscht doen. Wer niet in mij blijft, die wordt zoals een rank weggeschmeten en verdreigt en dan gesammelt in een vier geschmeten en verbrennt. Wanneer die in mij blijven en mijn wied in jünt blijven, dan vraagt nu wat immer je jünt wensche en jünt wordt dat je jeft worden. Mijn vader wordt doordat je eet, wanneer je veel vrucht brengen en mijn jünger worden.

onze programma's en alle op cassette te hebben. Eine cassette met 2 programma kost maar bloos $10. Wanneer je irgendein van onze programma bestellen mocht, schijkt ons dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van de station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada touwheren. De nummer voor dit programma is 300. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraagt nu het programma nummer 300.

Hier weer een man. Hier weer een man, geboren in een kleine dorp. Hij was op in een ander kleine dorp. Wat hij daar is jaar oud weer, schoft hij als een halt arbeider. Dan, voor 3 jaar, weer hij een reizenpredja. Hij is niemals veel wat wie als bij een 200 mil gekomen van daar waar hij geboren weer. En daar waar hij aan wanken deed, denk hij meestal aan het fout. Hij heeft niet eens een huwet om en genomen van de herrschaft, heeft niet een boek geschreven, heeft zich niet bevriet, niet veel land en hiesa top gekocht, is niet een huwe schilder gegaan van mensen, en heeft zich niet eens een huwe steed gemerkt in een zeer grote stad. Over hier wie een man. Hier wie een man. Hij had niets groots wat het aan zich zelfs, en hij had niets met deze wereld te doen, buiten de Godesarbeid, te wat hij geschikt weer. Als hij nog een jonge man weer, draaide de meerheid van de mensen zich aan jeen aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Een verloor dat hij hem jemals gechant had, een andere hoopt zijn vriend aan vinden en hem vast nemen. Dan, ganz uitschuldig, werd hij verslagen en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een Rijmische triets aangeneeld tussen 2 andere verbreter. Zogar wil hij dan nog hank toen sterven, trokken de soldaten al lesser, mank zichzelfs toen je wenst van zijn haben goed aandelen, dat eens je wat hij houdt in deze wereld, zijn Everrock, zijn blijfrode rock. Als hij gestorven weer namen ze hem roof van Schrietz en leden aan en een grof geliekt van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, over 2000 jaar vergaan van die tijd, en vandaar is hij de ganse verste among alle mensheid, ons leider op een weich noem hemel. Wie kunnen dat gewoon eens gescheid uitspreken, dat van al die beoomte mannen wat zich aan taup gestonden dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht geëift op een land en de krieg is scheef wat zendt gevoren op een water. En al die Chinese wat jemals geregeerd aan die alle taup, had ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eerd als dit ene leven, hier wie een man. Jezus kwam nu hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat wie kunnen hier aangaan. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kriets voor onze zenden, wil dat kon hij niet betalen. Dan starf hij en stond weer op en voer om hemel. Om ons wezen dat van wie aan arms leven en voor arm leven, dan zou wie dat ook doen. Hier wie een man.

Het verzacht mij aan een blinde signaloog aan te denken. Het meen je niet zo dat blind zijn. Het denkt aan zijn bed om Jezus zijn te kennen. Dat wil je voor de mensen te bezijnen wat aan mij leert. Een blinde kan niet zijn gemaakt worden. En nu zegt de blinde te Jezus, het wil zijn kennen. Hij vraagt nu wat dat het voor ieder anderen onmogelijk is. Maar hij had verder Jezus als David zijn zin onherkend. Daarmee zei hij dat hij leef dat Jezus de versprokene helper weer op dem zijn volk zo lang gewacht had. En daar wens hij Jezus aan. Nu wordt in de Bijbel manchmal van wonder gered en manchmal worden ook nog tekens genannt. Een teken is wat dat Jezus uitwist aus dem, die van God geschikt werd. En een teken is door geloof bij ons te bewerken. Des blinde had geloof. Durch dit wonder, wat voor hem ook een teken weer, wordt zijn geloof nog vaster. Het geloof dat God in jeder einem van ons tekens bewerkt. Dat is ergens een ingreep van hem, wat niet normaal te erwarten is. En dat deed God dan met wie je leven zullen. Wanneer we andere mensen vertellen heren, wat ze God erleefd hebben, vinden we daar ook zo'n tekens. Maar niet plus bij anderen is dat zo. Ook in mijn leven en in die leven deed God tekens. En dat is om ons geloven aan hem te storten, oder ons te geloven te helpen, wanneer we nog niet in geloven zijn. Dan is nu de vraag, lieve heren, wat kan God in ons bewerken bij mij en bij die? Ons een geloof stootje, oder dem nog eerst waartje? Met deze vraag wil ik dan mal zo afsluiten. We hebben hier nog een betiteling, hier in dit leid, God wil die zegenen.

Eerst Emma. Antes. Dan had je een nogmaal. Niet ongewoonheid, maar zaken die man deed. Dat een maagmaal dan leid waarde. En Lothar wordt een dan ander, wie ik unbedingt te zeggen, wees je was. Maar wie had dat nogmaal vermoed? Want wie doe een graven pungel. Om boom heen je zagen, dan wordt nu dat nu den pungel geklietert. En des pungel, die wordt dan irgendwann schwot. En du wier dan een doil bije bitter om. Die wier een zaaierdal. En dan meint dat nog mal gruwelijk zarane. En ik kan allemaal niet zo zarane, maar ik kan me eine moeite uit dem Stoff brengen voor de dingen. Maar dat heeft het aber trotzdem nog mal irgendwann gegeven dat einem nog mal bije geprägelt hand. Wanneer een met huurt voort, en dat dingen niet weiter